Ebiragiro by'Omukama bituufu, bisanyusa omutima. Ekiragiro ky'Omukama kitukuvu, kimulisa amaaso.